en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in naar de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Mijn Toeken Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
18: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus, time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshien.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
28: Oeh.
27: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
28: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
27: Raadsma?
28: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
29: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Sipke Hulshof van Twiesel krijgt een wichtige rol in de technische staf van Feyenoord. De 54-jarige trainer maakt het deel uit van het team van Giovanni van Bronckhorst, die het op het punt zit om weer om te komen als H-trainer van de Rotterdamse club. Hulshof werkt het alroende seizoen Geermij van Bronckhorst bij Liverpool. Dat hij verantwoordelijk wie voor een groot part van de field trainingen. Jeder die hij dezelfde rol bij Feyenoord onder Arne Slot. Ek maakt hij deel uit van de technische staf van het Nederlandse elftal onder bondscoach Ronald Koeman. Jonker Hulshof, Jere Ek, John de Wolf en Said Bakati ta de nieuwe staf van Feyenoord. De Finster 40 in Sarustenveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporten zien. Het parcours bestuurt 1 km zwemmen, 30 km fietsen en nog 1 km hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij de Malia ging de overwinning naar Steven de Jong uit Weerdum. De boatestuinen in Driesem en Waterswoud werden vernijd. Door een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boatesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder Wiebestrik Weda voldoegen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbeurens in de dorpen versterken. Twee auto's binnen snijntioen bij een oor in botsing kamen op de kruising van de Roenwei bij het Oorstein bij Vinwalden. Troch de klap rekken een van de wijn van de diek en bedarren in de sleet. Helpt Jensen kaam te plak. Genieën rekken slim verwoenen, wolwatenbestuurder in de ambulance controleren. Beide auto's moesten afsleep worden.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
0: RTV NOF.
4: Waar staat, waad en worden.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Mij Toeken Camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
16: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
22: en Opel.
23: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
21: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC.
0: Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Paken, zullen we even op een stoel?
4: Baasman Zitcomfort. Voor een noffelijke...

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam Saarloos. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een overeenkomst met een Amerikaans bedrijf General Electric. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijks nieuws dan voorheen. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Loot van de Klaai.
1: RTV NOF.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalitehaan.nl. Lalita Haan. Lalit met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beëining.
10: Maar gewoon CA plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
0: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
22: nofpc.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De Finste 40 in Sarusteveen had snijden een recordtal deelnemers lutsen. Voor de 26e editie van de triathlon kreunen haar 408 sporten zien. Het parcours bestuurt 1 kilometer zwemmen, 30 kilometer fietsen en nog een kilometer hutrennen. Uiteindelijk bereikten 440 deelnemers de finish, wat ook een record is. Bij Le Manlia ging de overwinning naar Steven de Jong uit Wirdem. De boartestuinen in Driesem en Wattenswaard worden vernijd. Door een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds krijgen beide boartesplakken een flinke opknapbeurt. Beide dorpen dienen een aanvraag en nevens wethouder Wiebestrik daar voldoegen beide plannen onder betingsten. Bij de investering wil de gemeente de kwaliteit van de spielvoorzieningen verbeteren en de leefbaarheid in de dorpen versterken. Twee auto's binnen snijntioen bij een oor in botsing kamen op de kruising van de Roenwei bij het Oorstein bij Vinwalden. Troch de klap rekken een van de wijn van de diek en bedarren in de sleert. Helpt Jensen kam te plak. Genieën rekken slim verwoenen, wolwatenbestuurder in de ambulance controleren. Beide auto's moesten afsleep worden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan weg.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, dit keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
5: Schitterend.
7: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Buitengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
8: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeestje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Alve Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voorstrum.
2: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoorstrum.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik ben Beb op de stoel.
13: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkenwaard man je een scootmobiel met je organiseren. San 15 deelnemers kregen daar tips en uitles over veilig meidwaan aan het verkeer. Verkeersdocent Teunis Kats besprut verskate situaties die het broekers van een scootmobiel mij te krijgen houden kennen. Ze kwamen onder meer om bod wat de regels binnen in het verkeer en hoe om te gaan met stoepen, tunnels en winkels. De deelnemers maken een rit troch Dokkum hinnen. En Ekwater oefenen in en om een supermerk. Daarna giet de tocht verder in de rochting van Eelsum. Neffens Kats kennen een protte ongemakken voorkomen worden als mensen wat rijstiger ongedogen in het verkeer.
2: De meeste mensen zijn vrij te haastig. En dan denk ik, hoe ouder ik ben, des te haastiger wil je, maar dat gaat helemaal niet zijn. Ik zei dan, ik was gek scheren die mijn AOW en dik vet pensioen. Dus wat zet je hem achter? Door rustig. Hè? En trok gehaast die gebeuren de meeste ongelukken. Dat is overal zijn in het verkeer trouwens. Hè?
1: De deelnemers die zorgen waarom op een leersumme en slagen met je. En van Anneke Kooistra kwam de met je correct op het goede moment.
3: Ik heb nog net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest net echt.
1: In Noordoost-Friesland krijg je hieltijd meer huishoudens toegang tot glasvezel-internet. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantemadiel, Natist-Friesland en Tietjerkstradiel kwamen er tussen 2022 en 2024 meer nog meer als 35.000 glasvezel-aansluitingen bij. Met een glasvezel-aansluiting is vlugger en stabieler internet mogelijk. De grootste groei wie te zien in Tietjerkstradiel. Daar nam het tal aansluitingen ta van goed 1200 naar meer als 21.000. In Dantemadiel wie de tanname lietser omdat er al jeder een soort adressen van glasvezel versjoen wienen. En net elke nien met een glasvezel aansluiting die maakt het er ek gebroek van. En daarom leidt de focus hield iets meer op het stimuleren van het gebroek in plaats van het onlezen van nieuwe kabels. In de museumhaven van Ljouwert is Snijn een nieuwe havendichter beneemd. En de nieuwe havendichter, dat is Lara Kool uit Dokkum worden. Bij de beneming waard stilstien bij het belang van een havendichter, vrijwilligers en oer het belang van subsidies om de Stan Fries een varend museumstik varende te houden. Lara Kool die had voor haar eerste project praat met vrijwilligers, bestuursleden en bewenners van de museumhaven. En die peteren die hebben laat daar verskate gedichten. De officiële bundeltjes van het project die verschijnen in september. Ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Noordoost-Friesland. Had RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: TDNoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
9: Ja?
8: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
9: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford en Opel.
21: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
22: Zo, dat ziet er gaaf uit.
21: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
23: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
21: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
24: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkenwaard man je een scootmobiel met je organiseren. San 15 deelnemers kregen daar tips en uitles over veilig meidwaan aan het verkeer. Verkeersdocent Teunis Kats besprut verskate situaties die het broekers van een scootmobiel mij te krijgen houden kennen. Ze kwamen onder meer om bod wat de regels zijn in het verkeer en hoe om te gaan met stoepen, tunnels en winkels. De deelnemers maken een rit terug Dokkum hinnen. En Ekwater oefenen in en om een supermerk. Daarna gaat de tocht verder in de richting van Eelsum. Neffens Kats kennen een prot ongemakken voorkomen worden als mensen wat rijstiger oorlogen in het verkeer.
2: De meeste mensen zijn vrij te haastig. En dan denk ik, hoe ouder ik ben, dat is de haastiger wil, maar dat gaat helemaal niet zijn. Ik zei dan, ik wil gek scheren die mijn AOW en dik vet pensioen. Dus wat zet je hem achter? Door rustig. Hè? En trok gehaast, die gebeurde de meeste ongelukken. Dat is overal zijn in het verkeer trouwens. Hè?
1: De deelnemers die zorgen waarom op een leersumme en slagen met je. En van Anneke Kooistra kwam de met je krekt op het goede moment.
3: Ik heb hem nog net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest net echt.
1: In Noordoost-Friesland krijg je hieltijd meer huishoudens toegang tot glasvezel-internet. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantemadiel, Natist-Friesland en Tietjerkstradiel kwamen er tussen 2022 en 2024 meer nog meer als 34.000 glasvezel-aansluitingen bij. Met een glasvezel-aansluiting is vlugger en stabieler internet mogelijk. De grootste groei wie te zien in Tietjerkstradiel. Daar nam het tal aansluitingen ta van goed 1200 naar meer dan 21.000. In Dantemadiel wie de tanname lietser omdat er al jeder een soort adressen van glasvezel verschoen wienen. En net elke nien met een glasvezel aansluiting die maakt het er ek gebruik van. En daarom leidt de focus hield iets meer op het stimuleren van het gebruik in plaats van het onlezen van nieuwe kabels. In de museumhaven van Ljouwert is Snijn een nieuwe havendichter beneemd. En de nieuwe havendichter, dat is Lara Kool uit Dokkum worden. Bij de beneming waard stilstien bij het belang van een havendichter, vrijwilligers en oer het belang van subsidies om de Stan Fries een varend museumstik varende te houden. Lara Kool die had voor haar eerste project praat met vrijwilligers, bestuursleden en bewenners van de museumhaven. En die peteren die hebben laat daar verskate gedichten. De officiële bundeltjes van het project die verschijnen in september. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
6: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
5: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
12: Nof PC.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op in je oren.
17: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België de soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Valzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
20: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
27: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford en Opel.
28: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
28: Schitterend.
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Er zou meer bezuinigd moeten worden. En in België is 27 jaar cel geëist tegen Paolo Valzone. Hij reed 4 jaar geleden onder invloed met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of jog op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik leef hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: NofPC, NofPC.
5: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs.
11: langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
20: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Noordoost-Friesland krijg je heel veel meer huishoudens toegang tot glasvezel-internet. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantemadiel, Noordoost-Friesland en Tietjerkstradiel kwamen er tussen 2022 en 2024 meer meer dan 34.000 glasvezel-aansluitingen bij. Met een glasvezel-aansluiting is vlugger en stabieler internet mogelijk. De grootste groei wie te zien in Tietjerkstradiel. Daar nam het tal aansluitingen ta van goed 1200 naar meer dan 21.000. In Dantemadiel wie de tanname lietser omdat er al jeder een soort adressen van glasvezel verschoen wienen. En net elke nien met een glasvezel-aansluiting die maakt er ek gebruik van. En daarom leidt de focus heel iets meer op het stimuleren van het gebruik in plaats van het onlezen van nieuwe kabels. In de museumhaven van Ljouwet is Snijn een nieuwe havendichter beneemd. En de nieuwe havendichter, dat is Lara Kool uit Dokkumwudden. Bij de beneming waard stilstien bij het belang van een havendichter, vrijwilligers en oer het belang van subsidies om de Stan Fries een varend museumstik varende te houden. Lara Kool die had voor haar eerste project praat met vrijwilligers, bestuursleden en bewenners van de museumhaven. En die peteren die hebben laat daar verskate gedichten. De officiële bundeltjes van het project die verschijnen in september. In Dokkum waard manje een scootmobiel met je organiseren. San 15 deelnemers kregen daar tips en uitles over veilig meidwaan aan het verkeer. Verkeersdocent Teunis Kats besprut verskate situaties die het broekers van een scootmobiel mij te krijgen houden kennen. Ze kwamen onder meer aan bod wat de regels binnen in het verkeer en hoe om te gaan met stoepen, tunnels en winkels. De deelnemers maken een rit terug Dokkum hinnen. En Ekwater oefenen in en om een supermerk. Daarna gaat de tocht verder in de richting van Eelsum. Neffens Kats kennen een prot ongemakken voorkomen worden als mensen wat rijstiger oordogen in het verkeer.
2: De meeste mensen zijn vrij te haastig. En dan denk ik, wat er aan binnen, dat is de haastiger wil, maar dat gaat helemaal niet zijn. Ik zei dan, ik wil gek scheren die AOW en dik vet pensioen. Dus wat zet je hem achter? Door rustig. Hè? En trok gehaast, die gebeurde de meeste ongelukken. Dat is overal zijn het verkeer trouwens. Hè?
1: De deelnemers die zorgen waarom op een leersumme en slagen met je. En voor Anneke Kooistra kwam de met je krekt op het goede moment.
3: Ik heb nog net zo lang. Ik zit er ongeveer een goed maand in, denk ik. En ik ben wel eens een rondje balwerken geweest, maar voor de rest net echt.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
0: RTV NOF.
6: Waar staat, waad en worden.

0: Dwarp on Stad. RTV NOF.
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het gaat om.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank, Friesland boppen!

0: Hot in here.
1: Wat is dat zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van
15: Bath & Body.
14: Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswaard.
11: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
11: Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Walterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen. Hij zou bij de rellen op het Haagse Malieveld een politieauto in brand hebben gestoken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag. En de Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? depannenkoektrein.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
19: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Baken? Zullen we even op een stoel?
24: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
23: Baasmazitcomfort.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Amarin Scheveke wordt de nieuwe directeur van Stichting Musea Noatist Friesloan. Ze begint op 1 september en volgt Hans Groeneweg op, die 10 april onverwachts verstoren is. Scheveke had een soort ondervinding in de culturele en de maatschappelijke sector. Op dit stuit is ze onder meer zakelijk leader bij een doenselskip en haatredacteur van De Moine. Amarins die wil de skiertnis en de identiteit van Noatist Friesloan nog zichtbaarder maken voor inwenners en bezoekers. Stichting Musea Noatist Friesloan beheert Museum Dokkum, Museum het Fiskershoeske en het granaatfabriekje in Moddergat. In de museumhaven van Ljouwet is Snijn een nieuwe havendichter beneemd. En de nieuwe havendichter dat is Lara Kool uit Dokkum worden. Bij de beneming waard stilstien bij het belang van een havendichter, vrijwilligers en oer het belang van subsidies om de Stoan Fries een varend museumstik varende te houden. Lara Kool die had voor haar eerste project praat met vrijwilligers, bestuursleden en bewenners van de museumhaven. En die peteren die hebben laat daar verskate gedichten. De officiële bundeltjes van het project die verschijnen in september. In Noordoost-Friesland krijg je hieltijd meer huishoudens toegang tot glasvezel-internet. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantemediel, Noatist Friesland en Tietjerkstradiel kwamen er tussen 2022 en 2024 mee nog meer als 34.000 glasvezel-aansluitingen bij. Met een glasvezel-aansluiting is vlugger en stabieler internet mogelijk. De grootste groei wie te zien in Tietjerkstradiel. Daar nam het tal aansluitingen ta van goed 1200 naar meer dan 21.000. In Dantemediel wie de tanname lietser omdat er al jeder een soort adressen van glasvezel verschoen wienen. En net elke nien met een glasvezel aansluiting die maakt er ek gebruik van. En daarom leidt de focus hield niet meer op het stimuleren van het gebruik in plaats van het onlezen van nieuwe kabels. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
0: Het loert van de Woorden. RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: It's getting hot in here.
6: Wat een stoojong.
5: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
6: Oh?
5: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met je knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Nou bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
20: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Bakken? Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
27: Baasmazitcomfort.nl.
29: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
30: Ja, echt maatwerk!
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Amarijn Scheveke wordt de nieuwe directeur van Stichting Musea en Artiest Friesland. Ze begint op 1 september en volgt Hans Groeneweg op, die 10 april onverwachts verstongen is. Scheveke had een soort ondervinding in de culturele en de maatschappelijke sector. Op dit stuit is ze onder meer zakelijk leader bij een doenselskip en haatredacteur van De Moine. Amarins die wil de skiertnis en de identiteit van Wat is Friesland nog zichtbaarder meintje voor inwenners en bezoekers. Stichting Musea en Wat is Friesland beheert Museum Dokkum, Museum het Fiskershoeske en het granaatfabriekje in Moddergat. In de museumhaven van Ljouwet is Snijn een nieuwe havendichter beneemd. En de nieuwe havendichter, dat is Lara Kool uit Dokkum worden. Bij de beneming waard stilstien bij het belang van een havendichter, vrijwilligers en oer het belang van subsidies om de Stan Fries een varend museumstik varende te houden. Lara Kool die had voor haar eerste project praat met vrijwilligers, bestuursleden en bewenners van de museumhaven. En die peteren die hebben laat daar verskate gedichten. De officiële bundeltjes van het project die verschijnen in september. In Noordoost-Friesland krijg je heel iets meer huishoudens toegang tot glasvezel-internet. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantemediel, Natist Friesland en Tietjerkstradiel kwamen er tussen 2022 en 2024 meienoord meer dan 34.000 glasvezel-aansluitingen bij. Met een glasvezel-aansluiting is vlugger en stabieler internet mogelijk. De grootste groei wie te zien in Tietjerkstradiel. Daar nam het tal aansluitingen ta van goed 1200 naar meer dan 21.000. In Dantemediel wie de tanname lietser omdat er al jeder een soort adressen van glasvezel verschoen wienen. En net elke nien met een glasvezel aansluiting die maakt er ek gebruik van. En daarom leidt de focus heel iets meer op het stimuleren van het gebruik in plaats van het onlezen van nieuwe kabels. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: RTV NOF.
2: Voor de gemeente Achtkarspelen, Dantemediel, Noord-East Friesland en Tietjerkstradiel.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stooijong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen. No Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn naam Willem Inioen.
14: RTV NOF.
15: What number is this, Chip?
16: 7A.
15: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Ah, goeie beste harkers. Welkom bij Willem in de Joen. En ik ga eens even kijken, het nummer Dreamer draait van Supertram. En Dreamer, oftewel Dreamer, is thema Joen. Supertram is natuurlijk een geweldige formatie. Die kennen we onder andere van nummers zoals Breakfast in America, The Logical Song, Take the Long Way Home. Maar dus ik Dreamer. En daarvoor draaien we de Monkees, een Amerikaanse samengestelde formatie voor televisieuitzendingen. En die song Daydream Believer. En Otis Redding had ik een nummer maken bij Dreamer. En voorkomt I Got Dreams to Remember is de titel.

Ja, beste mensen, we gaan naar Aerosmith en die gaan nummer maken, dat heet Dream On. En deze Amerikaanse band maakt dit plaatje in 1903 en zondag.

0: Dit is Willem in Joen, maar dat doet treien draai.
1: Dikke wel met van de beste harkers treien platen van één artiest of groep. En het is dit jaar een groep en het is de Mama's en de Papa's. En die werden in de jaren 60 heel populair. Het is een Amerikaanse zanggroep en ja, ze werden een van de aanvierders in de jaren 60 qua

Dreaming. En dat is hun bekendste hit uit dat nota. Die ga ik dan echt draaien. Maar ik draai echt Dream a Little Dream of Me. Dit is al de tweede plaat waar Dream in voorkomt. En ik had er een plaatje bij. Zacht, I Saw Her Again. Hier ben de mama's en de papa's.

0: flip. Hoi!
1: And now to sing this lovely ballad. Here is my

dat zijn vier van de mama's en de papa's. Wij gaan verder met de Eurythmics en die winnen in de jaren 80 zeer succesvolle. Het was een Britse poppenduo bestaande uit Annie Lennox en David A. Stewart. En ze zongen het woord van uw thema Sweet Dreams.

Tim Harding, beste harkes, is een Amerikaanse zanger en die voel in de jaren 60 vooral op van zijn optreden op het Woodstock Festival. Hij had een heel leuk nummer maken dat heet How Can I Hang On To A Dream?

0: film in de joen.
1: Nee.
2: De Frieske plaat.
1: Ja, beste harkers, we hadden een Frieske plaat van weer Dream en voorkomt. En de titel is Ik Dreamde Dat Ik Augustus Zeg. En het werd zong door Ernst Langhout, die oorspronkelijk uit Oudkerk komt. Dit is het de meesten opgroeid en later is de verhuisd naar East Brechtum. Hij was heel bekend van de New Wave Band, The Visitor, de wie de frontman namelijk van. Hier is Ernst Langhout met Johan Keus.

0: Nou, dit is net mis. Luisteren naar het lood van Nightwish.
1: En dat zal deze keer Everdream wezen.
2: But for now we're gonna start a little softer with Everdream.

En na het geweld van Nightwish gaan we even verder met een band uit Australië en Nieuw-Zeeland. Het is een rockband en die heet Crowded House. Hun vierde single van hun debuutalbum in 1986 heet Don't Dream, It's Over.

Ja, beste mensen, we gaan nu een groep draaien die ben heel bekend van door hun Close Harmony. Ja, een soort harmonieuze samenzang. En de begeleiden zichzelf bij mijn akoestische steel sting gitaar. Ik had het natuurlijk over de Everly Brothers. En die jongen, All I Have to Do Is Dream.

Ach, luisteraars, het worden die plaatjes toch kwart in die tijd. Dit weer 12 minuten en santje seconden. Maar wij geven verder mee een plaatje die maar liefst 4 minuten wordt. Het is van Fleetwood Mac, een Brits-Amerikaanse band die in 1967 opgericht was in Londen. Ze spelen het nummer Dreams.

0: Hot in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
19: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, nou maar ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
11: Ben je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mayo, Friesland fan.
16: Dit is Friesland FM, het wekelijkse oerke, mijn muziek van Frieske Boaiem, op RTV NOF.

We werden een oude Friesland fan. Ik pik eens ook mijn muziek van Fries Gebijm en Eep en Wioot. Van Venderwerf in van het Twaddel Wijmen en van de Werf. En het nummer wie tegeren, het volgende nummer is van Beukema. En het is Pech. En daarna jij Betty Bos van Teuns 43.

Zongeres Mirjam Timmer van Twaris Oer, de juiste snaar op RTV NOF Friesland Fan van zondag tot 8. De Friese artiesten die hier in belangstelling staan. En dat weer krijgt dus Twaris. En een nijnoemeke van de Doorlezen. En dat is een gaywerking met DJ Marcel het Vries. Marcel het Vries had de tekst ik betocht. Het is dit oer het Nederlands elftal Oranje. Oranje Snijn weer de eerste wedstrijd. Ze spelen vanzelf gelijk. Maar nou zaterdag. Kenzen hadden ze alle koningswedstrijden in Zweden om de drie punten al te pakken. Maar dit is Oranje, de Doorlezen en Marcel de Vries.

0: Het Lied van de Stad. RTV NOF.
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het gaat on.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tieren dank, Friesland boppen!

Ja, het kennelijk collectief klinkt dan en daar weer over het keningslied van 2022. En dat kan of zelfs over Dogum. En de volgende die ik nou draai is Friesland van Marcel Smit. En dan hij niet zo, niet yet, had ik het vergeten. Maar dit is allereerst Friesland van Marcel Smit.

0: Het Lied van de Waarden. RTV NOF.
1: Mooi maarten in de kroeg, wakker impreteerd, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

slokje en blauw lever. Maar wat sletten, ik ga niet sjoen. Ik ga niet jet en ik ga het vergeten. Wat ouder had je worden, wat dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net sjoen, soms heb ik wat net jet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een grut gerie. Alles is nou bonus, want ik ben je aan.

goed. En dan moet je kwatten met, ik ga niet shoe, ik ga niet yet, of ik had vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort open jaren ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed.

yet, or we not forget de allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razers word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken word is Jonas jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe had het erin? Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit mijn. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Pieter Wilkens, niet zoen, niet yet. Of ik had vergeten. Het is haast jouw wachten.
1: Friesland fan. Bel je oor muziek. Ah,
0: krijgt van jou achten een 15 seconden. Maar om jou achten in de bel ik vaak mijn artiest. En deze keer is het een artiest die ik wel vaker aan de telefoon hoor. Goedemorgen, Els van der Greft.
2: Goedemorgen,
0: zei je toe. Oh, goedemorgen. Ik ben goedemorgen, Elze.
2: Ja, inderdaad. We hebben ons vaker
0: corona lijn hoor.
2: Ja.
0: Nou ja, doe best ik weer meerdere projectjes. Het waren de Meadow, Something Else. Ja, werd een Iveske bij Something Else. Ik ben net verrast.
2: Nee. Het gaat maar trouw.
0: Ja.
2: Ja. Nou, maar Something Else is net echt, dat is net een project, dat is echt om mijn band.
0: Ja.
2: Die besteed ik natuurlijk al jaren en de oren dingen, dat ben dan iets meer projecten. Maar dit is wel eigenlijk werd ik me optreed en werd ik het meeste erdoor, maar UGS is maar.
0: Ja, want hij is al een man aardig wat optreden al hoor, maar Something Else.
2: Nou ja, we hebben trekt per week en Lien nog op een feest in Bornbergen spelen. We zijn nog naar Omroep Friesland in een simmer. En we staan straks nog op Jester Baren, dus we hebben wel een paar mooie dingen weer in de planning staan.
0: Ja, want Jester Baren is altijd een leuk festival hier in de regio. Mooie smoek, podia. Dus dat is wel aardig dat je hem daar ook staan.
2: Jester Baren vind ik fantastisch.
0: Ja.
2: Ja, echt een van de leukste dingen om te staan, ja.
0: Ik het plekje, dat is natuurlijk ook fantastisch, hè?
2: Ja, het is heel knus en het is hartstikke altijd mooi waar op een of andere manier.
0: Ja, ja.
2: En de sfeer is top. Ja, het is gewoon een heel mooi festival.
0: Ja, want toen was er gisteren nog met Something Else in mijn hartstikke. Ik was met Briekebeck bij Jester Baren West.
2: Zeker, vroeger best wel vaak.
0: Ja.
2: En toen we weer op Nij begonnen, hadden we Derek op het hoofdpodium, hadden we Derek weer spelen. Dus nee, dat is wel bekend terrein inderdaad van vroeger ik wel, ja.
0: Maar nou even het nieuwe nummer, Not Surprised. Wat is het verhaal erachter?
2: Nou, Not Surprised is dat bijvoorbeeld Freunskip, mijn hakist, was een hele grote energie in zijn tekst. En dat het op een gegeven moment, ik wel eens zou wijzen kind, dat diegene eigenlijk dat net weer maakt. Hè? Dus dat is teleurgesteld rust. En dat het ik wel eens een keer goed is om dan gewoon afstand te nemen. En dan meestal ik was voor die zelfkeer ze altijd net meer. Dat, het eigenlijk net meer rint, zoals stinks dat het. Nou, cool. Dat is eigenlijk Not Surprised. En ergens, Not Surprised slaat dan ik op. Dat is heel vaak, wisten ze dat al. Hè? En dat is dan steekt een hele grote energie in een bepaalde vriendschap of iets oors. En dan eigenlijk achter in de hallen wist wel van ja, maar eigenlijk rint het helemaal niet mis. Zou het eigenlijk wijzen moest.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk een soort versje van kies voor diezelf ik een keer. Het is helemaal net zo slim. Tuurlijk dat het zeer. Dat zit er ik wel in. En maar het, ja, het trick me.
0: Ja. Nee, komt van Simmer nog meer muziek of is dit even, voorlopig even, de inspiratie voort of nog even wat meer?
2: Nou, met Something Else komt er nou net meer van de Simmer nog een single uit. We zijn heel druk bezig om ons plaat kleer te maken en het is een allerlaatste dingetjes wat er nog van gebeuren. Dus wij brengen naar de Simmer dan een album uit met 12 nummers. Dus het binnen het allereerste singles en het elk versje is echt een single. Dus dat is heel leuk, want dan hebben we echt iets wat helemaal clear is.
0: Ja.
2: En ik nog maar jaarlijks Nieuwland in New Wales.
0: Ja.
2: En daar komt nog wel een single van u.
0: Oh, leuk.
2: Ja,
0: leuk. Nou, ik ben benieuwd. Let me verrassen, Elze.
2: Ja,
0: tuurlijk. Nou, we had ik even naar Not Surprised. En dank u wel voor dit en ontdoor een keer.
2: Ja, dat wel. Heel graag.
0: Oké, hoi.

Ja, Searching van de zongeres Mink. En Mink, wie afkomstig van Minke Adema, alkomstig van Finn Woorden. En ik jarenlang havenmasterwest hier ergens in Friesland. Het volgende is van De Kast en het Noord-Nederlands Orkest. Een eigen single dat ze de vorige keer opnam. Alles of Niets, De Kast en het Noord-Nederlands Orkest.

Ja, ik kom je halen van Marissa Pender en Jesse van Wieren. En de volgende is Alles of Niets van de Kast en het Noord-Nederlands Orkest. De volgende is van het Friske Lied Festival. Anke Stilma, waarom de winnares wie dit?

het nog niet zat. Maar pa, wat zal ik zeggen? Als jij je ogen sluit voorgoed, als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is, voor je.

0: niet zat.
1: Ja, Gerrit Breedler. Op een dag. En dat weer de inlijst veske. En het allerlaatste is...
0: Joost is de zinne, fine.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode. De zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Dit is RTV NOF.
6: My No, de Rob in de Tiet.
7: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Ieder Tiet.
8: Mij Sietse Wijstra.

Goeie luisteraars, per welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom in de Tijd. De bij wordt deze 16 juni 2026. We zien jullie hier in 86 en 80. En we beginnen met een nummer uit 1960 van de Beatles, De Fool on the Hill.

Ja, dat wie in de eerste treien. De laatste weer van Boudewijn de Groot. Welterusten, meneer de president. Dus het Nederlandstalig noemer. Daarvoor gingen we de Rolling Stones. Mijn hit uit jongetje 66. En in de jongetje gereden nog een keer. Paint it black. En weer begonnen met de voelende heel van de Beatles. Ik kreeg nog een paar verzoekjes van Riekersbouwke en Karen uit Ljout. En we beginnen daarmee met Paul Mariat. En dan straks koning gebleven aan wat we nog meer krijgen. Maar deze komt uit jongetje 74. Paul Mariat en hun orchestra en Al Bimbo.

0: Paul Maria, mijn El Bimbo uit 1974, daar nee, uit 1971, Nina Simone met Mr. Bojangles. Daarna in Nirvana met de Rainbow Chasers uit 1968 en de laatste weer van Jean-Michel Jarre en Oxyen. Je wie verder mij?
1: Waarom in de tijd? 3 van 1.
0: 1965.

Ja, dat wie. Nee, nou, ik denk maanden en maanden dat we ze weer een keer treden van ingedraaid hebben. Nou ja, die jingle zat erin die ik vroeger altijd. Dus ik denk, ik doe het nog een keer. Allee, noemen ze het jongetje 65 van Dave Barry. Ja, dat weet hier van hem dat het trouwens mij. Natuurlijk, The Strange Effect, een huwelijk Rutte hit. Maar die woorden mogen er ook wel wijzen. I'm gonna take you there and the last little things. Geef nog mijn huwelijk mooi noemen Troy, jongetje 21. Hier is het maar. Jority One, because I love.

Ja, dat wie inderdaad Jesse Play, want ik hoorde net waar ik het draaien, maar gang al zo. Dat wie in de Elliestans. Are you sure? In 1961, daarvoor in 1961, de Bee Gees met When the Swallows Fly. En we begonnen het treetaltje met The Doors, Lover Medley, en die kwam ik uit 1961. 10 minuten te gaan, dus kwart de platen draaien. Deze komt ook uit 1961. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

The Four Seasons en Sherry en daarvoor John Layden en Johnny Remember Me. Beide platen in begin jaren 60. Ja, ik zit op het klokje, het zit erop. Tijd is 16 juni, 2026. Waarom in de tijd? Met muziek uit de jaren 60 en 70. 80 hebben we net volle honger gehoord, maar dat doen we door een keer weer. Ik wens je nog een goeie joentag. Ik zou zeggen graag tot nog een keer. Mijn naam is Wies Sietse Wijstra. Wie ging eruit met de tornado's? Mijn Telstar. Dat is ook een heel mooi plaatje. Ik zeg eens hoi.

0: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Identiteit.
1: Mij Sietse Wijstra.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
8: WOQS.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. NPO Zapp ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. En tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
5: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
13: President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avro Tros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
12: En tot zover het nieuws.

0: Het Lied van de Ster.
1: RTV NOF.

0: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Alve Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.